0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur.
2: Regio-premier Salvador Martínez waarschuwt
1: in. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. En tot zover het nieuws. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel rondstop.

0: Cavity Gale met het nummer Come Alive. En ze komt dus naar Nederland op 24 mei in Zwolle. 25 mei in Veenendaal. 26 mei in Oud-Beijerland. En donderdag 29 mei is ze in Op Ende. Vanaf 7 uur 's avonds tijdens het Strandheem Festival. En daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ga naar de website van eventsforchrist.nl. Daar kun je haar boeken of tickets boeken. En Cavity Gale zal niet alleen komen, want ze neemt Elle Limbaar mee. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ik zie dat Oude Beijerland zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat ze iets hebben geschoven qua opzetting. Want die was een hele tijd uitverkocht. Maar er zijn dus nog wat kaarten voor Oude Beijerland beschikbaar. En natuurlijk ook voor het Strandheem Festival. Een avondvullend concert tijdens dat mooie festival. Goed, we gaan eruit met Don Moon. Ik zei het al, dat Ryan nog terug zou komen. Hier is hij dan, samen met Don Moon. Thank you, Lord. Spreek u graag weer naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.
1: I come before you today.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist. China heeft kritiek van de Amerikaanse overheid op nieuwe Starbucks-filialen in Xinjiang verworpen. Een Chinese woordvoerder noemde het een poging om China aan te vallen. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden, riep Starbucks op 2 vestigingen in Urumqi te sluiten vanwege vermeende mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, relativeert de zorgen over stijgende obligatierentes. Hij stelt dat beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002. Mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot AI-tsaar. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Super Intelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
2: Mannen. Nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. We gaan daar verder met de top 1008. Je hoorde op 504. Hoorde Joke Buijs. Heer, ik hoor van de rijke zegen. En in het vorige uur hoorde je het eerste nummer van... Even snel spieken. Dan moet ik het wel goed zeggen. Sander en Angela en Anne-Michelle Lee en daar voorbij. En die stond toevallig op 506. En die wou ik wel eventjes benoemen. Goed, we gaan snel verder met nummertje 500. Dan heb ik het over de formatie In Salvation. Dit is het nummer Abba Vader. You.

nummertje 498 hoorde je Zomaar een Morgen van Kinga Baan. Gaan we door naar 491. Carrie Joop met het nummer My Beloved.

De formatie Trinity met het nummer Unbreakable. We vinden ze op 490 in de lijst. Gaan we naar 489. Horen we Anne-Michelle Lee weer als backing vocal. Of als zangeres in ieder geval. Samen met Reijer nu. Voldoende voor vandaag op 489.

Op 484 vinden we Martijn Buwalda, Nooit Ver Bij Jou Vandaan. Gaan we verder met de formatie Delirious op 483. Did You Feel The Mountains Tremble?

De formatie Casting Crowns met het nummer Live Song. We vinden ze op 481 in de lijst. Gaan we door met 480. Charlotte de Jordijn. Dit is het nummer Levend Offer. MUZIEK

Even aan mijn moeder vragen. De laatste van vanmiddag. En ja, wat gaan we doen? We gaan afscheid nemen van iedereen die heeft meegeholpen aan dit programma. Wie waren dat dan? Nou, voetbal zat Rennie de Boer bij Pessen. Jan Haak zat bij Hoogveen, die uitspeelde bij Ruinen. U hoorde uiteraard Wolter van der Haar over het korfbal. Een beperkt programma, maar dat gaat binnenkort ook weer meer worden. Rijnier de Boer hoorde u met het volleybalverslag. En natuurlijk ook nog dank aan Martijn dat je hier even was aan het begin van het programma. Om het even op te starten. Dylan, slot uit de techniek. En mijn naam is Harry Kuik. Ik mocht bij u zijn voor het presenteren. Ik zei het al, ik ga Ajax Feyenoord kijken. En iedereen zegt, Ajax Feyenoord kijken? Ik krijg ook al 3 appjes. Van hoezo Ajax Feyenoord? Het is vanuit het Nederlands elftal. Ja, maar het is nu Ajax Feyenoord bij de vrouwen. Dus nooit liegen tegen je mensen. Nou, het weekend dat Verstappen eindelijk een race heeft gewonnen. Dus voor de fans van Verstappen, ja, nou, gefeliciteerd zou ik zo zeggen. En morgenavond, straks de herhaling van Kerk en Zang. En daarna neemt Bill Gates het programma weer over. En de hele week kunt u luisteren naar Radio Hoogveen. En volgende week zaterdag is er natuurlijk gewoon weer sport. Tot dan!

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere OPEC-pluslanden besloten zondag na een online vergadering de productiedoelen ook in november niet te verhogen. Voor de 2e maand op rij. Eerdere verhogingen waren symbolisch door de Iran-oorlog. G7-landen gaven vrijdag 100 miljoen vaten reserves vrij om brandstofprijzen te

0: verlagen, al biedt dit mogelijk slechts kortstondige verlichting. In een bos bij Halden, in het zuidoosten van Noorwegen, zijn vanochtend vroeg een man en zijn zoon doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. De drie slachtoffers waren onderdeel van een jachtgroep. De schutter, een man die niet bij de groep hoorde, is aangehouden door omstanders en heeft vermoedelijk alleen gehandeld. Op zondag startte de Spaanse politie een ontruimingsoperatie in het migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. Ongeveer 3000 migranten worden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties waar hun status wordt beoordeeld. Eind juli staken ruim 72.000 mensen de grens over vanuit Marokko, van die nog zeker 10.000 verblijven in Ceuta. Iran stelt 7 voorwaarden aan de VS voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf maakte dit bekend via staatspersbureau IRNA. De eisenlijst, gebaseerd op het akkoord van juni, werd via bemiddelaar Qatar overhandigd. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, sancties en het olie-exportverbod. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Lange tijd was de A9 de weg Diemen-Alkmaar in beide richtingen dicht. Nu is de weg alleen nog dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen. De boel moet nog gerepareerd worden daar en dat gaat tot 8 uur duren vanavond. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar, 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. File bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Dan moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel...

0: op kiks.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Wij zijn DMO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe, Vro und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Ja, goedemiddag zeg. En wat leuk dat jij weer luistert naar Froh und Munter. Een heerlijke zondagmiddag met de afsluiting van de middag Froh und Munter tussen 5 en 6 uur. Ik weet niet wat voor verwachting jij erbij hebt, maar misschien ga je verwachtingen wel overtreffen. Ja, ik weet het niet. Ik hoop het wel. Leuke hits die voorbij komen. We staan er straks met de Nokkies. Nieuw nummer, nieuw materiaal. Site 877. Een leuk nummer is dat. Dus mooi om daar de show mee te beginnen. Die Cappuccino's komen voorbij. En René Leblanc. Een mooi nummer. Bist du ein Engel für mich? Dan heb ik de Tiroler Sme. Ik heb die Paul Douwer. Ik heb Melissa Nasenweng. En Mike Kelly met nieuw materiaal. Dus het wordt weer profvol dit uurtje. Bommetje vol zitten we. Leuk zeg, gezellig. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Dus lekker luisteren naar Froh und Munter. En zoals ik het al zei, we starten dus met muziek van Nokkies. Veel plezier vandaag. Froh und Munter.

0: Wat voorheen het Nokkel op Quintet was, dat heet al heel wat jaren alweer Nokkies. Seit 8 zin Sipsig. Daarmee zijn we de show begonnen. Een heerlijk nummer dus om vandaag de zondagmiddag, even een afsluiten van de zondagmiddag natuurlijk, voor een munter mee te starten.
1: Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

is geen volksmuziek en het is geen rock and roll. We noemen dat volksrock. Jazeker. The Mountain Man. Hele zalen trekt hij gewoon vol daar zo. Dat doet hij in Oostenrijk in Kitzbühel vaak. Ik heb het over Andreas Gabalier. Mooi om daar even naar te luisteren. Volksrock and roll dus. Andreas Gabalier met het nummer Halli, hallo. Je luistert naar Froh und Munter. En ook een formatie die volle zalen trekt. Net eigenlijk wel een beetje als Andreas Gabalier is. Fox Club. Ik ben de Dolf. Een oud nummertje. Eigenlijk een recovered om zo maar te zeggen. Fürstenfeld. Als we wel heimwee hebben naar het mooie Fürstenfeld. Luister mee. Langs.

0: Anna-Maria Zimmermann. Ja, ook zij mag niet ontbreken vanmiddag in de show. Froh und munter, wat mij betreft. En daarvoor hoorde je de Tiroler Smee met een prachtvolle nummer. Der Sonntagsjodler. Je luistert naar Froh und munter. Weet niet wat je aan het doen bent. Ik hoop dat jij een hele mooie zondag hebt. Dat je een prima dagje hebt gehad. En dat je ook een mooie avond voor de boeg hebt natuurlijk. Maar eerst nog genieten volop met Froh und munter. Met straks muziek van Die Paul Dauer. Sonja Liebing, Die Cappuccino's. Roland Keizer en nog heel wat andere artiesten.
1: Froh und munter. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Wat een successen heeft zij gehad het afgelopen jaar, zeg. Ik heb het over Melissa Nathanweng. En zij kwam vorig jaar met dit nummer uit. Legenden en heel wat andere grote titels, zeg. Wat prachtig, wat prachtig. Ja, we hebben inmiddels dan Helene Fischer. En we hebben ook een beetje, nou niet een beetje. Ik vind gewoon dat je haar erbij naast mag zetten. Melissa Nathanweng. Vrouw ontmoeten, daar luister je naar. Ik heb muziek klaargezet. Iemand die graag duetjes doet. Hij heeft ook een aantal jaar terug gedaan met DJ Ötzi. Maar ik heb het nu solo. Nick P. met het prachtige nummer. Geboren om dich zu lieben. Ich bin

Ditmaal helemaal solo, Nick P. Maar ook met DJ Ötzi heeft hij dit nummer opgenomen. Heel wat jaren terug alweer. Geboren om dich zo leben. Froh und munter, daar hoor je deze muziek. Ik heb ook muziek klaargezet, waar je ook hoort. Die Draufganger en Pietro Basile. Gianna, een nummer wat ik nog niet eerder heb gehoord. Is ook kort geleden uitgekomen. Dus ik ben erg benieuwd, erg nieuwsgierig. Luister lekker mee.

0: Ja, zin om te dansen. Gianna, Gianna, Gianna kan maar zo'n zomerhit worden. Ik vind het een prachtige nummer die eraf gingen met Pietro Basile. Nooit eerder van gehoord. Ja, en dat is altijd weer mooi aan dit programma. Er komen zo af en toe ook liedjes voorbij waarvan je denkt van, hé, nieuw? Ja, inderdaad, nieuw. Wij zijn
1: TNO. Vrolijk Muntag. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Inside Kelly. Inderdaad, een van die familieleden van de Kelly Family. Maar dat is alweer heel eind geleden. Heel ver terug in de tijd, moet ik zeggen. Maar Kelly, lekker solo. Mit Liebe geht das. En zo is het toch ook. Liefde voor de muziek. Liefde voor iemand anders. Het kan van allerlei vormen van liefde zijn. Liefde verbindt. En dat doet Vroon Moenten toch ook. Ja, vind ik.

is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Bij hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, bij Barcelona, kwam een man om het leven toen een muur op een camping instortte. In Montornès verdronk een man in een garage die plotseling vol water liep. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste. Het noodweer trekt nu richting Girona. En tot zover het nieuws. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.

Ja, luisteraars, hartelijk welkom op deze mooie zondagavond in oktober, 4 oktober vandaag. En ook deze zondag, zoals elke week op de zondagavond, 3 uur gewijde muziek hier bij de lokale omroep van Staphorst en omstreken. Ook van Zuidwolde inmiddels natuurlijk. Ook vanavond dus, zoals ik zeg, 3 uur gewijde muziek. En dan kan u natuurlijk zelf ook een stemmen hebben, mocht u nog een lied willen aanvragen wat u graag horen wil. Als dit programma past, dan zal ik dat altijd voor u proberen te laten horen. Nummer van de studio 0620 47 26 00. Dus 0620 47 26 00. En dat kan om iemand een felicitatie te doen toekomen, een bemoediging, of omdat ik, zoals ik al zei, u graag een lied gewoon graag horen wil. Ook zij die met ons mee verbonden zijn, middels het internet. Hartelijk welkom deze zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. Vanavond ook weer mooie psalmen en geestelijke liederen in het programma. Luisteraars, er worden ook de laatste tijd weer nieuwe opnames. Sommigen die krijg ik en anderen die koop ik. Het is maar net hoe het komt. Maar er komen van allerlei nieuwe opnames ook weer tevoorschijn. Die worden weer gemaakt en dat zorgt er ook voor dat ons programma ook weer nieuwe input krijgt. Allereerst is er natuurlijk de MP3-stick van het christelijk Mannenkoor Staphorst. Vorig jaar oktober opgenomen in de Martinikerk in Bolsward. En nu ook voor iedereen te beluisteren. Daar wil ik vanavond ook een lied aan het begin van gaan draaien. Dat is het lied, de tweede track van die opname die onze Staphorster mannen gemaakt hebben. En dat is Verberg mij nu. Daar gaan we zo naar luisteren. Ik was er zelf ook nog bij met de opnames in de Martinikerk in Bolsward. En dat is toch altijd weer leuk. Hij dan op een gegeven moment ook de opnames. Hij dan ook de opnames kunt laten horen. Verder wil ik vanavond beginnen met een mooie psalm. Psalm 56, vers 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. En dan wil ik ook een groet naar hem doen aan Janske en Karel en al de rest van de familie Visker. Je had een dochter gekregen, meneer was het mening vorige week. En nou, ook alle goeds ermee. En ik had deze opname denk ik altijd nog aan jou. Dus zodoende. En verder heb ik nog een lied opgezocht van de Vrouwenzang in Katwijk van vorig jaar, 3 oktober 2025. En daar heb ik het lied opgezocht, Vrede zij u. Ik weet niet of iedereen meegekregen heeft, maar afgelopen vrijdagavond was weer de Vrouwenzang. Ook alle dames die meegeweest zijn met de bussen. Een vrijdagavond een groet vanuit de studio. Een goede gezegende zondagavond. Bijzonder ook Aaltje natuurlijk, die alles geregeld had. Omdat dat ter herinnering daaraan ook nemen dus het mooie lied Vrede zij u van de Vrouwenzang. En dat is dan vorig jaar gezongen, want die van dit jaar, die CD, dat zal nog wel even duren. Ik ben wel een beetje op de feiten kan ik vooruitlopen, want ik weet precies wat erop staat. Want een van de dames die had het programmaboekje in de bus laten liggen. Hè? Dus kon ik het allemaal even mooi bekijken. Maar dat zien we dan straks wel. We gaan beginnen. Psalm 56. Gevolgd door de Staphorster mannen die zingen Verberg mij nu. En de vrouwen in Katwijk die gaan zingen Vrede zij u.

Ja, dat was een prachtig lied van de vrouwen in Katwijk. Afgelopen jaar, precies van de afgelopen week, een jaar geleden opgenomen. 3 oktober 2025, Vrede zij u. En dat liet ik ook horen, ook in verband met de nieuwe vrouwenzang. Of de laatste vrouwenzang van afgelopen vrijdag. En ook iedereen een groet natuurlijk. Daarvoor het lied Verberg mij nu. Gezongen door het christelijk mannenkoorstaphorst. Ook onlangs uitgekomen op een nieuwe mp3-stick. Jammer genoeg geen cd. Ja, een beetje jammer, want CD heeft toch, vind ik, wat mij betreft, toch een beetje meer waarde. Maar doe maar. In ieder geval, de mannen en de stappers ook allemaal een hartelijk groet van het mannenkoor. En ik hoop jullie liederen van de nieuwe opnames nog vaak te laten horen. Voor de oplettende luisteraars, die hadden het misschien wel gehoord. Ze zat in het laatste uur vorige week en vanmorgen was dit lied ook te horen van de mannen en de stappers. We gaan verder met Psalm 25. Vers 2. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En heb vanavond een opname. Die is van Roelof Mulder en Leon Koppelman. Samen zang. En dan wil ik allereerst Albert Riesenbosch alvast een groet doen. Albert, die vroeg ook dat lied aan. Of deze psalm aan. Met wat anders erbij. Dan ga ik hem nu al laten horen. En wat je me schreef, dat laat ik straks nog wel horen. Het is allereerst dan ook een groet aan mevrouw Trompetter Konteman. En een groet staat erbij van de Klaas Kloosterweg in Rauwveen. Mevrouw Trompetter Konteman, vaste luisteraar van ons programma, ook een goede gezegende zondagavond toegewenst. En ze vroegen voor u aan, psalm 25, het tweede vers, daar gaan we ook naar luisteren. Ook de familie Koiker, Reinier en familie, jullie wou ook nog een groet doen aan alle luisteraars die vanavond ook mee afgestemd staan op ons programma. Ook een mooie psalm van Roelof Mulder en Leo Koppelman, nou, daar wordt bij deze dus naar geluisterd. Psalm 25, vers 2, 5 en 6.

Ja, we leggen een prachtige opname van Psalm 25 uit de Stefanuskerk in Hasselt. Onder leiding van Roelof Mulder en Leon Koppelman, samenzang Psalm 25. We gaan verder met een mannenzang, de mannenzang in Katwijk. Binnenkort ook weer volgens mij, dacht in november. En als het konden we dit jaar niet meer redden, maar ook vooral onze luisteraars, we proberen volgend jaar bij leven en welzijn ook een bus te regelen dat we weer samen zingen kunnen in Katwijk, ook met de mannenzang. Maar dat duurt nog een hele tijd. Psalm 118 gaan we laten horen van de cd Rijst op voor Jezus. Het is een opname van de cd nummer 10. Nou, die zal ergens rond 2000 opgenomen wezen. En daarbij staat, kun je nog een mooi psalmvers laten horen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Psalm 118, dus vers 7. Ook voor Gerda, want wij zijn nu samen mantelzorger voor onze zoon die vorige week een ongeluk heeft gehad met de fiets. Dinsdag volgt nog een operatie. Nou, heel veel sterkte Koos en Gerda in Ede. Jullie een groet natuurlijk op jullie zoon en ook alle goeds gewenst in de toekomst. We gaan luisteren naar een mooie opname van Psalm 118. De versen 1, 7 en 14 worden gezongen door de 1600 mannen in Katwijk. En let ook vooral op het mooie begin van het orgelspel van Jaap van Rijn.

De mannen in Katwijk. Nou, ik zei, het zal van rond de eeuwwisseling wezen. Nou, dat klopt ook, want het stond nog in de cd. De opname was van 20 april 2001. Dag Aalt, zou je voor Julian iets van Willem-Hendrik Zwart willen laten horen in verband met zijn verjaardag van gisteren? En een groet van papa en mama, Jasmijn, Sarah en Anna en Manuel. Nou, jullie ook allen bedankt. Ook een hartelijke groet vanaf hier. Julian, een felicitatie. En de rest van de familie ook een goede gezegende zondagavond natuurlijk gewenst. We gaan luisteren naar een opname van Willem-Hendrik Zwart. En dat wordt van, ik kijk graag naar hem hoe oud of hoe nieuw ze zijn. Nou, dit wordt de oudste opname die ik vanavond in het programma laat horen. Een opname en er staat binnen in de cd van Psalm 101. Die was ook nog aangevraagd, daar kom ik nog een keer op terug. Maar er staat bij cd 1 live opgenomen op de schooldag van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in 1975. Dus Willem-Hendrik Zwart aan het orgel in de Bovenkerk in Kampen. Bij een opname, het zal waarschijnlijk de schoolopening van het jaar geweest zijn van in 1975.

Ja, een prachtige opname van de 1600 man. En ik had ook van dezelfde cd als waar ik net Psalm 118 van liet horen. Toog omhoog, het hart naar boven. We gaan verder met een mooie psalm gezongen door de Henk Frank Strijker aan het orgel. Met de bovenstemgroep uit IJsselmuiden en Grafhorst. En die gaan zingen voor ons psalm 130, de versen 1 en 2. En dat is een opname vanuit de kerk in, de grote kerk in, grote kerk is dat hè? In Elburg in ieder geval. Ja, de grote kerk in Elburg. We gaan luisteren dus naar psalm 130, vers 1 en 2. En er staat bij, zou je nog een mooie psalm willen laten horen voor mijn lieve man en onze lieve vader die afgelopen maandag 43 jaar is geworden. Van harte gefeliciteerd en een mooie psalm dus van Arianne, Arne, Jeannette, Ruben, Elsanne en Dieneke Aten. Nou, jullie ook bedankt, de familie Aten. Een groet, ik moet je vanavond wat van je laten horen. En we gaan luisteren dus naar een opname van psalm 130. En dan zullen jullie man en vader waarschijnlijk zelf ook op meegezongen hebben.

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737